0: Goedenavond. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
1: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan we wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
0: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alizia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

0: French Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
1: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
0: Nico Morano,
1: DJ Wout,
0: Christophe,
1: Ubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog solden ook.
3: Gok, weet niet, ik twijfel nog.
2: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
3: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgeld onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn twee mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog twee andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer.
0: Dit

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be. Dit is Top 2.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen 2500 euro minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
2: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
1: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro. Een huis gemiddeld 357.000 euro. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. Dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
4: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
1: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En op begin volgende week blijft het hoogzomer.
0: Dit

0: Ik krijg dan niet om uges, hè.
1: Ze had ketel dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
0: Goosses, mijn geen op nee.
1: Het moet weer al juist te zien, hè.
0: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
1: Dat kan je niet verzakken, hè.
0: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: DJ Yuri, de meest allround DJ uit

0: headlines.
1: Goedemorgen. In Molenbeek in Brussel is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een huis. Er is veel schade aan de deur, verschillende ramen vlogen stuk, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy, omdat niet elke borstkanker zich op dezelfde manier ontwikkelt.
2: We weten dat er bepaalde types borstkanker zijn die extreem agressief zijn. Dus komen we sowieso te laat met onze kankerscreening. Anderzijds zijn er ook kankers die heel traag groeien, stoppen met groeien of die zelfs eigenlijk compleet verdwijnen. Uiteraard leidt die overdiagnose dus tot behandeling van tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend.
1: En er zijn ook vaak vals positieve resultaten. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen 2500 euro minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
3: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
1: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro, een huis gemiddeld 357.000 euro. President Trump dreigt met nog veel ergere aanvallen als Iran reageert op de beschietingen van afgelopen nacht. Het Amerikaanse leger viel in totaal 90 doelen aan. In het westen van Iran vielen zeker 3 doden en meerdere gewonden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt ook zo goed als stil. Het was de voorbije weken net weer wat op gang gekomen door het staakt het vuren. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Veel zon vandaag, maximaal tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En op begin volgende week blijft het hoogzomer.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist raak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Dit is Top 2.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde twee vrouwen, nog twee anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden, dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
0: Dit

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde twee vrouwen. Nog twee anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
0: Dit

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog solden ook.
6: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu?
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
8: Top 2.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
2: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten en het Jan Breedelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
1: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat dat in 2028 af is. Ook Cercle Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
3: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
1: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in 1 keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
4: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
1: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: 12 Inch Lovers Outdoor. Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubix en more. Tickets en info 12inchlovers.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be. Dit is Top 2.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
2: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
1: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran. Een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang, met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
3: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden en met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En uiteindelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
1: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieden recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieden maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wiedermaa je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrux en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, hè.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrux.
4: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
3: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrux en nog veel meer.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen, hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
8: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
9: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
10: Ah, wat doe jij nu?
8: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
9: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: headlines.
1: Goedemiddag. We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers, dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En ook Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show in de finale van het WK voetbal op 19 juli in New York. Ook Madonna, Shakira en BTS staan op het podium. De show mag wel maar 15 minuten duren. De FIFA verwacht wel de grootste show ooit en miljarden tv-kijkers. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.

0: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Goedemiddag. Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is nu een onderzoek gestart. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers. Dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En in het zuiden van China zijn al minstens 39 doden gevallen bij de zware overstromingen en stortregens. 9 anderen zijn nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau. Door de hevige regen is ook de dam van een stuwmeer gebroken. Daarbij vielen 26 doden. In het noorden van China kwamen eerder al ruim 30 mensen om door een aardverschuiving. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.

0: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
1: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Witte recht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
4: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu zonder bij Macri.
11: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, wij.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, nee.
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
5: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Een goedemiddag. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
2: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika, komt vanuit Turkije. Turkije is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
1: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leijse en online winkel bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD-economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
3: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
1: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. Door die natuurbranden geldt op heel wat plaatsen in Frankrijk een vuurwerkverbod. Ook op 14 juli, de nationale feestdag daar. In 72 departementen in Frankrijk geldt code oranje voor hitte. In andere gemeenten geldt nog code rood. Aan de Eiffeltoren in Parijs gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
0: Dit

0: French Lovers Outdoor, Universal Love.
1: 1 en 2 augustus in Bonheide.
0: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
1: Nico Morano.
0: DJ Wout.
1: Christophe.
0: Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
6: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Korea.

0: geen lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor
1: je. DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
2: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
1: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
3: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
1: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be. Top 2.

0: Nieuws.
1: Een goede avond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
2: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
1: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
3: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
1: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
4: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte mij inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
1: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be. Top 2.

0: headlines. Goedenavond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
1: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
0: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
2: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen. Dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
0: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In het totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Headlines.
1: Een goede avond. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
2: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken, en langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop, dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Bij brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.